0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer dinsdag en we beginnen met een nieuwe maand. Ja, we beginnen met de maand september. De maand van... De maand van de herfst, ja. Ik wilde zeggen de maand van dat de klok weer verandert, maar dat is niet helemaal waar. Dat gebeurt namelijk pas in oktober. Het is een maand waarbij Prinsjesdag is. Ja, dat de officiële plannen van de grote bazen van Nederland worden gepresenteerd. Die allemaal worden voorgelezen door de koning. Dat is ook binnenkort. En ja, wat ook natuurlijk wel zo is, dit is de maand dat iedereen naar school moet. Want ook vandaag, iedereen in Vlaanderen heeft vandaag zijn eerste schooldag. En die maand daarna, ja, dan staat pas de herfstvakantie voor de deur. Ja, dus ja, ik moet heel eerlijk toegeven, ik weet niet of er in september nog meer belangrijke dingen zijn. Ja, natuurlijk als je jarig bent, absoluut, hè. Want er zijn altijd heel veel mensen jarig in september. Sterker nog, dat is de maand dat de meeste mensen jarig zijn. Ja, is echt waar. En ja, wat heb je eigenlijk nog meer in zitten? Kijk, weet je, je hebt Dierendag en Halloween en de herfstvakantie. Maar ja, dat is allemaal in oktober. Dus ja, daardoor voelt deze maand een beetje van... Ik weet niet zo goed wat er allemaal is. Dus ik ga het gewoon even uitzoeken. Het is pas 1 september, dus stel je voor... er zijn hele belangrijke dagen die ik absoluut niet moet vergeten. Nou, dan hebben we daar nog wel even tijd voor volgens mij. Ja, ik denk het ook wel. Plus, het is natuurlijk ook nog vroeg, hè. Ja, misschien ook nog lang niet iedereen wakker is. Dat kan ook nog dat je nog helemaal geen zin hebt om allemaal te luisteren naar belangrijke dingen. Dus laten we maar eens even beginnen met de ochtendshow van vandaag. En dat doen we als allereerste met Zoe en Silas.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt.
2: Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes vol.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd. Maar gelukkig heb ik er een truc voor.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos!
3: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakir.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
4: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
3: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Hoe, wat krijgen we nou?
3: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Nou ja, zeg. Ja,
3: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht mij op.
5: Rare snuite. Wie zingt er nou? Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
6: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
6: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
6: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
6: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
5: In het bos, ga naar... Ah, ik word helemaal gek van dat lied. Kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
5: Ga naar groot... Ah, misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
5: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En, oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was muziek van Toy Story op Hallo Kids Radio. En ja, het duurt misschien nog even, maar in de maand september, zo'n beetje aan het einde van de maand, dan hebben we een belangrijke week, namelijk de Week tegen Pesten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk dat het georganiseerd wordt. Van 21 tot en met 25 september wordt er weer aandacht gevraagd, hè, om op school vaker te gaan oefenen. Wat doe je nou precies als iemand gepest wordt? Wat moet je doen als je signalen herkent? Ook natuurlijk voor de papa's en mama's, hè. Wat nou als je kind gepest wordt? Hoe kom je daarachter en wat kan je daartegen doen? Daar is die week natuurlijk speciaal voor gemaakt. En ik dacht, ja, kijk, het is weliswaar nog geen 21 september. Maar hoe eerder we dat al met z'n allen weten dat die week eraan komt, hoe beter, denk ik. Want uiteindelijk is het niet de bedoeling dat we alleen die week aandacht geven dat pesten wat minder moet worden op school. Maar ook bijvoorbeeld bij je voetbalclub of bij je zwemles. Of wist je trouwens dat volwassenen ook gepest worden? Ja, dat zou je misschien helemaal niet denken. Heel veel mensen denken namelijk dat alleen kinderen gepest worden, bijvoorbeeld op de basisschool. En op de middelbare school, dat het daarna klaar is. Nee, er zijn hele onderzoeken dat er ook op kantoor, misschien wel bij pap en mama, wel eens gepest wordt. Ja, en dat kan zijn dus met vervelende woorden. Kan ook zijn dat je wordt buitengesloten of dat iemand vervelende grapjes met je uithaalt. Op, met je fietsband bijvoorbeeld. Ja, dat ze je fietsband laten lekken. Prikken. Dat is natuurlijk allemaal niet fijn. En alleen in die weken van september, van 21 tot 25 september, ja, dat is wel een beetje weinig. Dus eigenlijk willen we natuurlijk het hele jaar door dat er gewoon minder gepest wordt op al die plekken. Maar die ene week, dan vragen we wat extra aandacht. En ik denk dat het goed is dat we alvast even wat extra informatie gaan verzamelen. Dat we dat ook die week kunnen vertellen op de radio. Want ja, ik ben wel benieuwd. Dat is misschien niet iets wat je graag zou willen zeggen. Maar ja, ben jij wel eens gepest op school?

0: Dat. Dat waren de zoete zusjes op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, met deze week als thema muziek uit de tens. Maar ik vind het dan vooral leuk als we dan muziek pakken, dat je een soort oh ja momentje krijgt. Want ja, van 2010 tot en met 2019 waren er natuurlijk heel veel grote hits. Van bekende artiesten. Lady Gaga, Rihanna, David Guetta, Dua Lipa maakte toen ook al muziek. Maar het is zo leuk om juist even zo'n momentje te krijgen dat je denkt, oh ja, die was toen ook gemaakt. Was ik alweer bijna vergeten. Nou, ik heb er eentje voor je klaarstaan van Rihanna. Die heeft natuurlijk heel veel grote hits gemaakt, hè. Diamonds, California King Bed, Only Girl in the World, Umbrella. En ze heeft ook een keer samengewerkt met iemand van de Beatles. Ja, dan denk je misschien wel, huh? Ja, dat is echt waar. Ze heeft namelijk een keer een liedje gemaakt samen met Kanye West en Paul McCartney. En dat was een wat langzamer liedje. En weet je wat nou zo bijzonder was? Kijk, Rihanna kent natuurlijk iedereen. Kanye West kent ook iedereen. Maar er waren een hele hoop mensen in Amerika die hadden geen idee wie die Paul McCartney was. Dus er waren een hele hoop mensen die zeiden, ach, wat lief. Oh, dat Rihanna en Kanye West dan een liedje gaan maken met die oude meneer. Dat hij dan een stukje mag spelen op zijn gitaar. Ach, wat leuk dat ze dat even doen. Wat lief voor hem. Maar als je even gaat kijken wie zeg maar de meeste geld op de bank heeft, dan denk ik dat Paul McCartney van de Beatles toch wel ietsje meer geld heeft dan dat Rihanna en Kanye West samen hebben. Dus dat was toch eigenlijk wel een heel leuk grapje toen. En het werd een grote hit, maar toch niet zo groot als die andere hits van Rihanna. Maar wel een hele leuke, dus ik wil hem graag aan je laten horen. Dit is 4-5 Seconds uit 2015, nu op Hallo Kids Radio.

0: Dit is nu nog de nieuwste van Luna Sabella. Maar het zou me niks verbazen als zij binnenkort weer met nieuwe muziek gaat strooien. Want ik zag al iets voorbij komen op social media. Maar ja, ik kan natuurlijk nu nog niks laten horen als ze het zelf ook nog niet heeft uitgebracht. Maar als dat zo is, dan gaan we het zekerste weten draaien hier op Hallo Kids Radio. Zeg, wat we ook altijd doen hier op Hallo Kids Radio is hele leuke prijzen weggeven. En deze week is het een hele leuke prijs. Ja, het is namelijk niet een ding, zoals een boek of een spelletje. Nee, het is iets waar je naartoe kan, waar je de hele dag lekker rond kunt lopen. Samen met papa, mama, misschien ook wel je broertje of zusje die je meeneemt. En het heeft ook alles te maken met dieren. Dus, nou ja, win-win situatie als je daar fan van bent. Het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En vandaag maak je dus een kans op, let op, daar komt ie.
1: Tickets voor het Animal Event.
0: Ja,
1: het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
0: Absoluut. En dat evenement wordt dus georganiseerd in het weekend van Dierendag 2, 3 en 4 oktober. Dan kan je daar een dagje naartoe voor dus die, ja, al die lieve dieren, die ezeltjes, de katten, de honden, de reptielen, de konijnen, de paarden, alles is er te vinden. Zelfs alpaca's zijn er te vinden. Je kan er ook een hele hoop aaien. Maar ja, daar moet je dus normaal gesproken een kaartje voor kopen. Alleen, nu hoeft dat dus niet, want nou kan je ze winnen bij Hallo Kids Radio. En waarom nou precies bij ons? Nou, wij zijn er ook. Ja, ja, er staat een heel groot podium. Gaan we lekker muziek draaien. Gaan we met verschillende bekende dieren op de foto. Dickie Dick is er bijvoorbeeld bij. Maya erbij zijn er ook. Dus hartstikke leuk om naartoe te gaan. Alleen, ja, ik wil jou er dus graag naartoe sturen. Maar wel als je het goede antwoord weet. Hè. Zo streng ben ik dan ook wel weer. Dus, let op. De vraag van vandaag. Daar komt ie. Het gaat dit keer over een paard. Want de vraag is, hoe noem je de haren van een paard? Nog een keer, hoe noem je de haren van een paard? Zijn dat A, manen? Of zijn dat B, slierten? Of zijn dat C, golven? Dus hoe noem je de haren van een paard? Als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want dan maak je kans. En ja, wat is het, over een klein uurtje, zo 7:50, dan gaan we de winnaar bellen. Dus zorg dan wel dat je in de buurt bent van de telefoon, want dan win je misschien wel
1: tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is inmiddels een paar minuten over zeven. Dus als je nu naar buiten kijkt... Ja, dat oogt nog wel eens ochtend. Toch? Ja, iedereen begint langzaam wakker te worden. Hier bij de studio staan de lampen natuurlijk al best wel een tijdje aan. Maar ik kan ook zo een klein beetje, als ik door het raam heen kijk, zo bij de buren naar binnen kijken. Of nou ja, niet helemaal naar binnen, maar bij de straat. En ik zie dat daar langzaamaan ook de lampjes aangaan. Want ja, de ochtendshow begint al om 6 uur. Maar ik weet dat lang niet overal alle wekkers al aangaan om 6 uur. Dus misschien dat jij thuis de radio pas net aan hebt staan. Als dat zo is, nou dan een hele goede morgen. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen dat je lekker opstaat. Lekker vrolijk opstaat als je vandaag naar school moet. Ook als je misschien een studiodag hebt. Want als je een studiedag hebt, dan ga je misschien wel iets leuks doen. Of misschien ga je vandaag even lekker met je benen omhoog. Die je denkt, nou, ik ga vandaag helemaal niks doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Mag je zelf kiezen op een studiedag. Maar ik denk dat de meesten toch echt wel vandaag naar school moeten. Dus ik ga zorgen voor die leuke muziek. En natuurlijk ook voor een hele hoop andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ontbijttips? Komt straks. We gaan zingen voor de jarigen. Altijd heel belangrijk natuurlijk. Elke dag zingen we speciaal voor de jarige Joppe. Dus ben je vandaag jarig, dan zet die radio straks even wat harder. En natuurlijk ook weer een prijsvraag. Ik heb hem net al eventjes gesteld. Maar ja, zoals ik al zei, als je pas net wakker bent en de radio net aan hebt staan, dan heb je hem gemist. Dus vandaar dat we hem altijd nog eventjes herhalen, net na de jarige. Dus dat komt helemaal goed. Dat is allemaal zometeen, maar eerst maar eens eventjes iedereen die pas net de radio heeft aanstaan. Even, ja, waar luisteren we ook alweer naar? Ja, kijk, ik weet het wel. We luisteren naar de ochtendshow, want die presenteer ik. Maar misschien denk je wel, ik hoor iemand kletsen op Hallo Kids Radio. Wie is dat? En hoe heet dat programma dan? Nou, daar hebben we een speciaal liedje over. Handig, hè?

0: Ja, en zo kan het zeker gaan. Want Job heeft aangekondigd dat hij vanaf volgende week gaat beginnen met zijn eigen podcast. Hartstikke leuk natuurlijk dat hij dat gaat doen. Ik ben vooral benieuwd wat hij daar allemaal in gaat vertellen. Want ja, laten we eerlijk wezen. Hij is natuurlijk al een influencer, al een YouTuber. En daar praat hij natuurlijk al heel veel door de microfoon. Maar ja, dan gaat het vooral over Roblox natuurlijk. Dus ik ben benieuwd of ze dat met de podcast ook gaan doen. Of dat het dan misschien, ja, misschien meer over zijn muzikale carrière gaat. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip die een beetje lijkt op sushi, maar dan toch niet helemaal. Nee, want er zit namelijk geen vis in, maar wel stukjes fruit. En we gaan hem wel oprollen. Dus, wat heb je nodig? Je hebt nodig een beetje brood. In het recept wordt de witbrood gebruikt trouwens, want dat lijkt het meest op rijst. Maar je kan natuurlijk ook bruinbrood hiervoor gebruiken. Want dat is eigenlijk natuurlijk wel wat gezonder. Want wat ga je namelijk doen? Je gaat van het bruine brood, of het witte brood, ga je de korstjes afsnijden. En dan heb je dus alleen nog maar het zachte stukje, wat normaal gesproken aan de binnenkant van de boterham zit. Dat heb je nog over. Nou, dat doe je dan met een deegroller even heel flink plat duwen. Dan als het goed is, dan wordt hij dus ook ietsje groter, omdat het plat gemaakt is. Nou, dan doe je daarna een beetje boter eroverheen smeren. En dan ga je de plakjes fruit toevoegen. En wat doe je dan? Dan ga je dus eigenlijk als het ware de plakjes fruit... Ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Ja, eigenlijk moet hij in het midden, maar toch ook weer niet. Want je wil uiteindelijk dat het wordt opgerold. Dus in dit recept worden er kiwis gebruikt. Dus plakjes kiwis, plakjes banaan en plakjes aardbeien. En dat wordt dus over elkaar heen gelegd. Dus eerst een rijtje banaan, zo van boven naar beneden. Daarnaast komt een rijtje aardbeien. Daarnaast komt een rijtje kiwi. En dan moet hij dus voorzichtig opgerold worden. En dan is je sushi dus eigenlijk al bijna klaar. Hè? Want dan heb je één grote rol. Nou, dan is het nog de bedoeling dat je hem dan even in plakjes snijdt. En dan is je fruit sushi klaar. En het is natuurlijk hartstikke lekker om te eten. En sterker nog, ik zat al te denken... Ja, dat is leuk natuurlijk, die boter. Maar het lijkt mij veel lekkerder om dat te gebruiken met een beetje chocoladepasta. Ja. Toch? Ik bedoel, kijk, banaan is hartstikke lekker met chocoladepasta. Aardbeien is heel lekker met chocoladepasta. Ik weet alleen niet of kiwi... Is dat... Kan dat, ja? Kiwi met chocola? Wel toch? Ja, jawel. Als je normaal gesproken naar een restaurant gaat... en daar staat zo'n grote chocoladefontein... dan liggen er vaak ook wel stukjes kiwi bij. Dus ik denk dat dat ook wel past. Dus nou ja, het is een hartstikke lekkere ontbijttip om te maken. En het leuke is, je kan dit dus ook meenemen, hè, naar school. Enig is alleen wel... als je hem niet strak genoeg oprolt... dus omdat je er bijvoorbeeld iets te veel fruit in hebt gedaan... dan heb je wel kans dat als je hem in je broodtrommel stopt... dat hij dan dus weer uitrolt. En dat ziet er natuurlijk heel gek uit als je eenmaal je broodtrommel openmaakt. Dus als je hem mee zou willen nemen... ja, doe er dan toch misschien even een beetje zo'n plastic folietje overheen. Of een beetje, hoe noem je dat, zilverpapier? Nee, hoe noem je dat nou ook alweer? Hè? Ik weet het niet meer. Goed, dat zilveren spul wat je normaal gesproken ook in de oven kan gebruiken natuurlijk. Dat kan je er even overheen wikkelen. Want dan blijft hij natuurlijk netjes recht. En dan kan die niet uit elkaar vallen. Want dit is hartstikke lekker om dus nu te eten in de ochtend. Zo'n fruit sushi. Maar dus ook om mee te nemen.

0: Raam. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

Dat is de superhit van deze week. Dirk Schelen samen met Tonkie en Jack op Hallo Kids Radio. Zeg, ik heb even heel wat anders te vertellen. Want ik heb net een persbericht binnengekregen. Vers van de pers. Ja, dit nieuws is om precies te zijn 17 minuten oud. En dat was een persbericht van de Efteling. Nou, en dan weet ik dat er best wel veel luisteraars zijn die wel eens in de Efteling geweest zijn. Sommigen hebben zelfs ook een abonnement. Ja, dus dan is dit verhaal natuurlijk extra leuk als ik dat even kan voorlezen. Want het gaat namelijk over het themagebied Ravelijn. Ja, en nou, voor iedereen die ooit wist dat Arnold en ik bij de Efteling gewerkt hebben. Ja, ik heb dus zelf ook ooit bij Ravelijn gewerkt. Dat was toen nog een restaurant. Dat restaurant is op een gegeven moment dicht gegaan. Omdat ze de show gingen veranderen. Er kwam een nieuwe attractie. Dus ja, daar kon je niet meer naartoe. Maar ze hebben dus nu officieel de openingsdatum het leven ingeroepen als het ware. Dus iedereen weet nu vanaf wanneer het nieuwe themagebied van Ravelijn open gaat. En dat is op 1 december. Dan openen de poorten dus weer van Ravelijn. En wat zo bijzonder is, want dat had ik namelijk niet helemaal verwacht. Er komt gewoon een nieuwe show. Ja, ze waren in het begin namelijk een beetje zo vaag aan het doen. Van ja, daar komt een nieuwe attractie. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, dat je een beetje zo kan vliegen als een echte raaf. En toen werd er toch wel door de pers gevraagd. Oké, leuk, maar komt er dan ook weer een nieuwe show? En toen was het, ja, daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Maar ze hebben het dus nu officieel in het persbericht verteld dat er een nieuwe show gaat komen. Dus ja, ik heb hem al even op mijn verlanglijstje geschreven hoor. Ik ben toch wel eens even benieuwd. Want de nieuwe parkshow gaat heten Ravelijn strijdt om de stad. Dat kan natuurlijk alles zijn. Maar ja, daar moeten we nog even op wachten. Want 1 december, dat duurt nog even. Dan staan we alweer maar bijna met twee benen midden in de winter. Dus ik ben hartstikke benieuwd hoe het gaat zijn. En ik weet zeker dat er een hele hoop die nu allemaal zitten te luisteren. Ja, maar doe dan ook even een stukje van de Ravelijnmuziek. Ja, want dat vind ik dus ook. Die Ravelijnmuziek is hartstikke bekend. Dat die ruiters zo door die bak heen rijden. Dus ik hoop wel, maar dat staat niet in het persbericht. Ik hoop wel dat ze de muziek toch al een klein beetje behouden. Of desnoods een klein beetje anders maken. Maar dat we dan het wel nog herkennen. Want anders, ja, dan moeten we al die nieuwe muziek uit ons hoofd leren. Want deze muziek is toch hartstikke mooi. Ja, ik zie het meteen voor, hoor. Die paarden zo. En al die ruiters die gaan ten strijde. Ik ben benieuwd of dat in de nieuwe voorstelling dus ook zo gaat zijn. Spannend.

Ja, het blijft hartstikke mooie muziek. Als je nu zit te luisteren, denk je, ja, Mayoni, leuk, maar ik ben nog nooit van mijn leven in de Efteling geweest. Dat kan natuurlijk, hè? Want wij met Hallo Kids Radio zijn een radiozender die je door heel Nederland kan horen. Sterker nog, we hebben ook luisteraars in Duitsland zitten. We hebben luisteraars in België zitten. Dus ik snap het als je zegt, ja, leuk, maar ik ben er nog nooit geweest. Maar kijk, weet je, daarom zijn die persberichten ook leuk, hè? Dat we dus ook af en toe een soort tipje van de sluier kunnen geven. Dat je denkt, nou ja, er staat binnenkort weer een vakantie voor de deur. Leuk als we daar eens een keertje naartoe zouden kunnen gaan. Want ja, ik weet het niet zeker, maar we hebben natuurlijk een ticketalarm. Ik kan alvast beloven, er komt weer een ticketalarm aan in de herfstvakantie. Dus dat duurt nog even, want dat is pas in oktober. Dus ja, ik zou de radio dan toch even in de gaten houden. Maar of het de Efteling is, dat kan ik je nog niet verklappen. Want er zijn natuurlijk nog veel meer leuke attractieparken in Nederland dan alleen de Efteling.

0: Dat waren de heren van Level Up, de boyband. Die deed vorig jaar mee aan het Junior Songfestival. En die hebben dus inmiddels ook eigen muziek gemaakt. Helemaal zonder het Junior Songfestival. Want ja, dat is dan natuurlijk wel leuk, hè, dat je carrière door blijft gaan. Dus die liedjes hoor je ook op Hallo Kids Radio. Zeg, als ik naar de klok kijk, dan moeten we even gaan zingen. Ja.
1: Volgens mij is er hier iemand...
0: Ja, want het is de hoogste tijd om voor iedereen te gaan zingen die vandaag jarig is op 1 september. Dus ben jij heel toevallig vandaag jarig op 1 september? Nou, dan hoop ik dat je de radio wat harder zet, want dan gaan we speciaal voor jou zingen. En nou zie ik toevallig ook op onze verjaardagskalender staan dat er een jarigje op staat van alweer 12 jaar. Dat is namelijk Valerie. Valerie, van harte gefeliciteerd met jouw 12e verjaardag. Ja, dat kan natuurlijk twee dingen betekenen. Of je zit nu in groep 8, of je zit nu op de middelbare school. Dat hangt er natuurlijk maar net vanaf. Want ja, 1 september is toch altijd een beetje een gekke datum. Want dat heeft dan maar net te maken, ja, hoeveel kinderen zitten er in de klas? Wanneer is de vakantie afgelopen? Dus Valerie, ik weet zeker dat je een hele fijne verjaardag gaat hebben op 1 september. Nu regent het nog een beetje buiten, tenminste hier bij de studio wel. Maar ik heb gecontroleerd, Valerie. Het wordt vandaag droog op jouw verjaardag, tenminste hier in het zuiden. En de zon gaat zelfs ook schijnen. Nou, dat is helemaal mooi. Nou, dus we gaan zingen. Speciaal voor de verjaardag van Valerie. Die wordt vandaag 12. En natuurlijk voor alle andere jarigen. Met z'n allen zeggen we in één keer heel hard van harte gefeliciteerd.

0: Net zaten we allemaal nog in de ruimte, samen met Didi Company. Maar nu zijn we, als het goed is, gewoon met twee voeten weer op de grond. En dat komt mooi uit, want ik moet die prijsvraag nog even herhalen. De hele week maak je namelijk kans op...
1: tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
0: Ja, en het leuke is, wij zijn daarbij. Dat is namelijk op 2, 3 en 4 oktober. Dus ook echt met Dierendag. Dan heb je in Aquabest een heel leuk evenement. Wat helemaal in het teken staat van huisdieren. Ze zijn er allemaal bij. Honden, katten, konijnen, reptielen, paarden, ezels, alpaca's. Je kan van alles nog wat aaien. Naar mooie workshops kijken. En ja, wij met Hallo Kids Radio staan daar dus met een podium. Hartstikke leuk, want ja, wij staan niet als enige op podium. Maar Dickie Dick komt ook voorbij. Bijvoorbeeld. En Maya de Bij is er ook. Dus een hartstikke leuk evenement waar je naartoe kan. En normaal gesproken, ja, dan kan je natuurlijk de kaartjes kopen. Maar deze week heb ik geregeld dat wij dus ook een aantal tickets mogen weggeven. Nou hebben we gisteren al de eerste winnaar blij gemaakt. Dat was namelijk Jaylin. En vandaag winnaar nummer 2. Tenminste, dat hoop ik, als je het goede antwoord weet op de prijsvragen. Dus let op, daar komt de vraag van vandaag. Hoe noem je de haren van een paard? Dus nog een keer, die zijn wat moeilijker dan gisteren. Hoe noem je de haren van een paard? Zijn dat A, manen? Of zijn dat B, slierten? Of zijn dat C, golven? Dus hoe noem je de haren van een paard? Nou, als jij dat weet, misschien ben je wel een supergroot paardenfan... stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want dan kan je meedoen. En ja, wat is het als ik zo naar de klok kijk? Over een kleine 10 minuten, kwartiertje. Dan hoop ik een winnaar aan de telefoon te hebben. Dus als je hebt meegedaan met de prijsvraag zometeen. Ja, zorg dan ook even dat je in de buurt bent, hè, van je telefoon.

0: Hoi.
1: Dat waren Fien en Teun, het leukste boer en boerinnetje op de radio. En dan gaan we nu door met ja, totaal andere muziek hoor.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Nu weer eventjes richting de popmuziek. En dat doen we deze week met het thema de dance. En ja, nou zijn er natuurlijk heel veel liedjes gemaakt tussen 2010 en 2019. Maar ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar die oh ja momentjes. Nou, ik heb er weer eentje hoor. En dit is een oh ja momentje van een, ja, een bekende ster, maar die het toch niet helemaal is geworden. Ja, hoe leg ik dat nou weer uit? Ja, kijk, ze kwam vanuit het niets, 2019. Dus dat was nog net even zo in dat rijtje van de tens. Toen hadden we het namelijk allemaal over Mabel. En Mabel, iedereen had zoiets van, wow, dat gaat een grote ster worden. En die had toen een hit en die ging toen nog met Clean Bandit samenwerken. En ook nog met Chesto. Dus iedereen dacht, nou, dat wordt een grote superster. Maar ja, ze heeft eigenlijk maar 4 hits gehad. Of nou ja, eigenlijk maar 1. En die wil ik laten horen. En nou, die andere 3 waren leuk, maar deden niet heel veel in de top 40. En daarna was ze eigenlijk alweer een beetje van de aardbodem verdwenen. Terwijl iedereen dacht, nou ja, Mabel wordt de nieuwe Dua Lipa. Of misschien gaat ze Dua Lipa zelfs wel inhalen. Nou ja, dat is dus helaas niet gebeurd. Maar in 2019 zongen we deze wel allemaal mee. Want dit was namelijk haar doorbraakliedje. Mabel, die gaan we nu horen. Helemaal uit 2019 met het liedje Don't Call Me Up.

0: K3 maakt er een goed liedje over. Want als je nu nog naar buiten kijkt, tenminste hier bij de studio, dan zie ik het nog wel druppelen. Maar ik hoop wel dat die regen langzaamaan voorbij is. In ieder geval voor vandaag. En dan misschien morgenochtend weer. Zodat je dan gewoon lekker droog naar school kan fietsen. Maar dan nu nog even met een ontbijtje. Of misschien je laatste spulletjes die je nog even moet pakken. Je broodtrommel die je nog moet smeren. Dat je dan dat nog even kan doen met regen. Want dan, ja, dan hoef je nog niet naar buiten natuurlijk. Hè? Zeg, waar je ook nog niet naar buiten voor hoeft, is als het goed is de prijsvraag. Want deze week maak je namelijk kans op tickets voor het Animal Event. Hartstikke leuk om naartoe te gaan. Voor de echte dierenliefhebbers, want er zijn van alles en nog wat is er te beleven. Er zijn ezeltjes, paarden zijn er, alpaca's. Ze hebben allerlei leuke dingen voor honden. Speciale workshop zelfs, katten, reptielen, van alles en nog wat. En wij met Hallo Kids Radio zijn daarbij. Dus ja, we dachten het is wel zo leuk om dan een paar luisteraars even uit te gaan nodigen. Maar dat doen we dus wel in de vorm van een prijsvraag. Ik ben benieuwd. Ik ga iemand bellen. En ik ben benieuwd wie er aan de andere kant zit van de telefoon. En of het goede nummer, of het goede antwoord dan natuurlijk nog even gegeven kan worden. Hè? Spannend.
1: Hoi, dit is de voicemail van
0: Els. Oh, de voicemail, jongens toch. Wat krijgen we nou? Dat hadden we gisteren ook al. Dat is toch niet leuk meer? Heh. Zal ik nog even opnieuw gaan bellen? Ja, ik ga nog even opnieuw bellen. Even kijken hoor, want ik belde namelijk met iemand die hartstikke enthousiast was om mee te doen. Die heeft namelijk en via de Hallo Kids radiotelefoon meegedaan en via het prijsvraagformulier. Dus ik dacht, ja, dan zitten ze wel in de buurt van de telefoon natuurlijk. Dus oké, gaan we nog even één keer proberen. Ik zou het zo leuk vinden om iemand aan de telefoon te hebben namelijk. Dus mama, neem even de telefoon op.
1: Hoi, dit is de voicemail.
0: Weer de voicemail, jongens toch. Nou, hè. Ja, een voicemail inspreken is natuurlijk leuk. Maar ik wil gewoon eigenlijk even iemand aan de telefoon hebben. Ja, maar ik heb het idee als ik dit zo hoor, want de voicemail gaat zo snel over, dat mama de telefoon nog even uitstaan. Of zo. Dat kan gebeuren. Ik ga er even één keer proberen. Mama, neem de telefoon op.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo. Eindelijk. Ik was bijna bang dat ik jullie niet aan de telefoon zou krijgen. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
3: Sophie.
0: Goedemorgen, Sophie. Zeg, Sophie, ben jij een echte dierenliefhebber?
3: Ja.
0: Ja, en hebben jullie toevallig ook een huisdier?
3: Die hadden we wel, maar we hebben nu vissen. Eerst hadden we twee katten.
0: Oh, oké. Okay.
3: En we hebben kippen.
0: Oh, en kippen. Oh ja, die maken wel. Maken die ook heel veel herrie in de ochtend? Of valt het mee?
3: Nee.
0: Oh, ja,
3: nee, maar die maken niet zoveel herrie. Die doen alleen maar het eieren leggen. Herrie maken voor de rest niet.
0: Oh, ja, nee, maar die eitjes die zijn ook wel handig natuurlijk. Dan kun je af en toe een lekker gebakken eitje in de ochtend hebben. Zeg, oké, okay, en vissen? Zijn dat vissen die allemaal dezelfde kleur hebben? Of hebben ze allemaal andere kleur?
3: Ze hebben andere kleurtjes.
0: Aha. Kijk, dat is ook hartstikke mooi natuurlijk. Want ja, inderdaad, de een heeft een kat, de andere heeft een hond. En jullie hebben gewoon kippen en vissen. Is ook leuk om te hebben als huisdieren.
3: Ja.
0: Zeg Sophie, maar ja, ik bel natuurlijk eigenlijk niet voor jullie huisdieren thuis. Ik bel eigenlijk voor een heel leuk evenement wat alles te maken heeft met dieren. Maar Sophie, ja, daar moet ik wel nog even het goede antwoord weten op de prijsvraag. Dus Sophie, let op, daar komt de vraag. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? De vraag is, hoe noem je de manen van een paard? Zijn dat A, manen? Zijn dat B, slierten? Of zijn dat C, golven? Dus hoe noem je de haren van een paard? Sophie, vertel.
3: Manen.
0: Manen hoor ik heel hard. Ja! Sophie, je hebt gewonnen.
3: Yay!
0: Ik ga jou de kaartjes opsturen. Dan zie ik jou binnenkort bij het Animal Event. Vind ik gezellig. Moeten we wel even een foto maken dan samen, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou helemaal goed. Ga ik met mama regelen dat ik precies weet waar ik de kaartjes naartoe kan sturen via de mail. En dan wens ik jou alvast heel veel plezier. En dan zeg ik gewoon tot binnenkort.
3: Tot binnenkort.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Alsjeblieft. Doei Sophie. Doei doei.
3: Doei.
0: Kijk eens aan. Dat was Sophie op Hallo Kids Radio. Die was volgens mij hartstikke blij met de kaartjes. En dat is zo leuk, hè? Want het is dus een evenement Waar niet alleen dieren te vinden zijn. Dikkie Dik, daar kan je mee op de foto met Maya erbij. En wij van Hallo Kids Radio zijn er ook. Dus ja, het is een groot fan-evenement wat dat betreft. Dus als je nou niet hebt meegedaan vandaag met de prijsvraag en je denkt, oh ja, had ik eigenlijk wel willen doen. Nou, dan heb ik goed nieuws. Het is pas dinsdag, hè? Dus we hebben nog woensdag kaartjes te vergeven. Donderdag nog kaartjes vergeven. En vrijdag. Hartstikke leuk om natuurlijk binnenkort naartoe te gaan. Al moet ik wel toegeven. Sophie wist het goede antwoord op de prijsvraag. Volgens mij was die vandaag wel wat moeilijker. Want er waren wat minder deelnames dan gisteren. Dus ik zal beloven dat het morgen dan een hele makkelijke wordt. Zullen we dat doen? Ja, morgen doen we een hele makkelijke prijsvraag.

Korenmolen staat er klaar voor. Want, ik zie dat het al 8 uur geweest is. Ik moet een beetje opschieten. Ja, want anders komt iedereen straks te laat op school. En dan is dat mijn schuld. En dat willen we natuurlijk niet. Dus, ik ga alvast maar even draaien. Aan die bingomolen. Daar zitten namelijk allemaal liedjes van kinderen voor kinderen in. Maar ja, welke wordt het? Even kijken hoor. Het wordt nummertje... Nummertje 6. Ja, nummertje 6. Eens even kijken. Nummertje 6 van Kinderen voor Kinderen is een liedje. Wat gaat over een knipperlicht. Maar ik denk niet dat het over een knipperlicht gaat wat bij de auto hoort. Want ja, nou, kinderen hebben nog geen rijbewijs. Maar ik denk dat ik wel weet waar het een beetje bij hoort. Want een knipperlicht, dat zeggen ze ook wel eens van een relatie. Ja, zo'n knipperlichtrelatie. Van is het aan of is het uit? Wat is het nou? Ik denk dat het daarover gaat, maar... Daar kunnen we maar op één manier achterkomen en dat is hem even aanzetten. Dus even horen hoor. Nou, het klinkt in ieder geval heel stoer dit. Maar ook wel een beetje oud.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. We hadden net Sophie aan de telefoon. Ging bijna fout, maar mama zat gelukkig toch nog in de buurt van de telefoon. Want Sophie die heeft tickets gewonnen voor het NLB Event. En misschien dat jij dus morgen wel aan de beurt bent. Hè? Dat is goed om te weten, want die tickets voor NLB Event die kan je kopen. Maar deze week kun je ze dus ook winnen bij Hallo Kids Radio. Maar dus niet meer vandaag. Want als we namelijk nu naar de klok kijken, dan zie ik dat het al bijna 7:15 is. Ja, het was heel gezellig met Sophie aan de telefoon, maar daardoor duurde het allemaal een beetje langer. Ik moet natuurlijk niet iedereen te laat naar school sturen. Helemaal omdat dit de week is dat voortaan iedereen weer naar school gaat. Ook het midden gaat weer naar school. Die waren gisteren al begonnen. En vandaag is de dag dat ook iedereen in Vlaanderen weer naar school gaat. Want die gaat altijd op 1 september weer naar school. Dus ja, dan moet het alarm straks eigenlijk wel even extra hard, toch? Of zouden we dan de buren wakker maken? Want ja, misschien dat de buurvrouw al ietsje ouder is. En dat die bijvoorbeeld niet meer hoeft te werken. En dat die denkt, ja, jongens, nee, maar ik lag nog lekker te slapen. Wat doen jullie nou? Dit was zo lekker rustig in de vakantie. Ja, dan moet je de buurvrouw misschien toch maar even uitleggen dat het dus geen brandalarm is wat je hoort op de radio. Maar een naar schoolalarm. Zodat we zeker weten dat iedereen op tijd komt. En nu heb ik dat wel gezegd. Maar ik heb nog tijd voor 1 of misschien wel 2 verzoekjes. Dus als je snel bent, dan kan ik misschien nog wat voor je draaien. Laat maar weten wat het moet zijn. Misschien iets nieuws of misschien iets ouds. Het mag alles zijn. Als het maar wel een beetje past bij onze zender. Hè? Hallo Kids Radio. Dus dat is wel een bepaald soort genre natuurlijk wat we willen horen. Dat je ook niet gaat vragen, ja, kun je alvast een stukje van het nieuwe liedje van Kinderen voor Kinderen laten horen? Want nee, dat kan ik niet. Ik weet alleen maar, die komt uit op 11 september. Dus ik heb voor de rest nog niks. Nee, ik heb alleen een datum. Dus ik ben net zo zenuwachtig als dat jullie zijn voor de Kinderboekenweek.

muziek uit Vlaanderen van een leuke tv-serie Waiko. Ja, je hoort het misschien al. Een Elin die woont op de kermis. Ja, dat is misschien een heel gek idee, maar toch is het een leuke serie om te kijken. Te zien onder andere bij Kidnet. Ja, in Nederland is dat ietsje lastiger te ontvangen natuurlijk. Hangt maar net vanaf waar je woont. Maar wel leuk om misschien toch eens een keertje uit te gaan proberen. En ik heb nog één liedje wat ik kan draaien voordat ik iedereen naar school ga sturen. En dat is een leuk liedje. Die is namelijk aangevraagd door, even kijken, door Sophie. Maar is een andere Sophie dan die we net aan de telefoon hadden. Want de Sophie die we net aan de telefoon hadden, die schreef je met een P en een H. En dit is dan weer Sophie met een F. Ja, ja, dat is natuurlijk een naam die vaker voorkomt. Ik heb namelijk een berichtje binnengekregen van Sophie, want die zegt, ja, wij hebben vandaag ons schoolreisje. Ja, ik dacht altijd dat schoolreisjes zeg maar zo in april, mei waren. Maar sommige scholen hebben het dus inmiddels verplaatst naar zo na de zomervakantie. Dus Sophie zegt, ik heb er super veel zin in. Mijn broodtrommel zit al helemaal vol. Ik heb zelfs een zakje snoep meegekregen van mama. Ja, dat is dan toch wel weer leuk, hè? Dus ze vraagt het liedje over de achtbaan. Ja, en nou dacht ik even, ja, een liedje over de achtbaan, een liedje over de achtbaan. Oh ja, natuurlijk, Kinderen voor Kinderen. Ja, hoe kan het ook anders? Die heeft daar natuurlijk een liedje over gemaakt. Dus Sophie, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het schoolreisje. Ik heb even gekeken naar de weersverwachting. Het valt allemaal mee. Nu zitten er her en der nog wat spetters op de ramen. Maar die regen die gaat stoppen. En vanmiddag komt er zelfs zonneschijn. Dus dat is een mooie dag om lekker met z'n allen op schoolreis te gaan. Heel veel plezier. En deze is nog even speciaal voor jou. En dan zometeen iedereen naar school.

Kinderen voor Kinderen met Achtbaan op Hallo Kids Radio. Het is de hoogste tijd om inmiddels toch echt iedereen naar school te gaan sturen. Dus ik pak hem erbij. De megafoon. Want met z'n allen, tel af hè, gaan we naar school toe. 1, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Arrivederci.
1: Dat was muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. En die was aangevraagd door Joep. Want Joep die zegt, hoi DJ Mayoni, ik ga straks naar de dagopvang. Maar ik zou nog graag even een liedje willen horen van Luna Sabella. Want daar ben ik zo'n fan van. Nou Joep, ik hoop dat je dan lekker hebt staan mee zingen en dansen. Want ja, inderdaad, Luna Sabella maakt leuke liedjes. Maar dan weet ik ook zeker dat je nog op tijd bent. Want ja, in het berichtje stond dat hij om 9:15 weg moest. Dus nou, dat heb ik wel gehaald. Sterker nog, Joep. Zometeen is Sprookjesboom aan de beurt. Zal ik daarna dan nog eentje van Luna Sabella doen? Ja, zullen we dat gewoon even stiekem? Dan krijg je er gewoon 2 voor de prijs van 1.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten. Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskribbels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb een lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Yeeha!
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
7: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
8: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo moe.
5: Oh ja, ik niet.
8: Heerlijk zou jouw heks ons betoverd hebben.
5: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
9: Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
0: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
2: Ko, Ko, er is iets geks aan de hand.
1: Oh ja, wat dan?
2: Die paddenstoel van je neef, die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
1: 10?
2: En ze hebben toch een raar effect.
1: Oh.
2: Kom mee, dan kan je het zelf zien.
1: Ja, ja.
9: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
2: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
1: Behalve ons.
2: Nee, op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
7: Help, ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
2: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
1: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
2: Zou dat de oplossing zijn?
0: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
1: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
2: Juist.
7: Ah, en het dansen is gestopt.
1: Ja.
7: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
0: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
5: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
0: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

dat was nog een keer Luna Sabella, maar dan met een ander liedje. Nou, ik weet zeker dat ik Joep's dag helemaal gemaakt heb. Dat is dan weer zo leuk, hè, dat je dat kan doen met de radio. Gewoon nog even een extra verzoekje erin, waarom ook niet. Zeg, zometeen komen er nog een hele hoop leuke liedjes aan. Maar pas om 9:00, dan begint het peuteruurtje. Want ik heb namelijk een berichtje gekregen. En toen dacht ik, ja... snap ik wel, want mama Jessica stuurde een berichtje. Die zegt, ja, onze oudste is inmiddels naar school. Onze jongste die gaat nog niet naar school. En daar luisteren we altijd lekker het peuteruurtje mee. Maar mama Jessica vraagt zich dus af, waarom begint het peuteruurtje niet al om 8:30? Ja, goed punt. Ja, Jessica, heel eerlijk gezegd, heb ik daar niet helemaal een duidelijk antwoord op. Want in radiotermen, dat klinkt heel moeilijk, maar in radiolandschap hou je eigenlijk altijd rekening met... de hele uren, dus de ochtendshow duurt van 6 tot 9. En daarna duurt het peuteruurtje van 9 tot 10. Dus zo hebben we dat eigenlijk ooit bedacht. Maar het kan natuurlijk ook een 30 minuten eerder beginnen. Ja, maar goed. Kijk, weet je, de meeste scholen beginnen om 8:30. Ik weet dat er een aantal scholen zijn die pas om 9:15 beginnen. Nou, Joep, hè, net, die gaat ook zo 9:15 naar de dagopvang. Dus ja, weet je, zo tussen 8:30 en 9:00 is altijd een beetje zo'n vraagteken, half uurtje. Van ja, zit iedereen al op school? Is iedereen al bij de opvang? Hoe zit het nou allemaal? Dus vandaar dat we bedacht hebben, we beginnen om 9:00. Maar Jessica, speciaal voor de jongste van jullie thuis, stuur dan alvast even in welk liedje er zekerst te weten in het peuteruurtje moet. Want dan ga ik dat gewoon nu alvast even regelen. Dan weten we zeker dat hij voorbij komt. En nou ja, stel je voor ze kan niet kiezen, dan stuur je er gewoon 2 in. Hè? Dat mocht Joep net ook.

Muziek van Shakira op Hallo Kids Radio. Ja, die zou zomaar voorbij kunnen komen in de platenkast deze week. Nou ja, niet dit liedje. Maar ik dacht misschien wel even leuk voor de papa's en de mama's. Deze week hebben we namelijk als thema voor de platenkast de jaren tens. Oftewel muziek van 2010 tot en met 2019. Dus als je nog tips hebt waarvan je denkt, oeh ja, die moet wel even voorbij komen, dan stuur dat even in. Want ja, kijk, nu gaat de platenkast niet open. Maar morgen natuurlijk twee keer weer wel. Hè, 7:15 en 7:15. Dus als je nu alvast even wat instuurt, dan kan ik je garanderen dat het morgen voorbij komt.

Dat was vrolijke muziek van Bruno Mars. En dan is het alweer bijna, ja, bijna 9 uur. Dat betekent dat het volgende programma al bijna voor je klaarstaat. Namelijk het peuteruurtje met allemaal leuke liedjes voor de allerkleinste. Met, ja, natuurlijk muziek die je kent. Bijvoorbeeld de oude klassiekers, hè. Op een grote paddenstoel, de wielen van de bus. Noem nog eens een paar schippen mag ik overvaren. Maar natuurlijk ook een hele hoop liedjes die je misschien niet kent. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Dat we op die manier dat speciaal voor de jonge luisteraars kunnen regelen. En daarna, ja, dan gaat de gewone muziek gewoon weer door. Hè. Dan hoor je wel weer top 40 muziek. Misschien dat Bruno Mars wel weer voorbij komt. Of het dagje van Dua Lipa. Of Sarah Larsson. Maar natuurlijk ook K3 en Kinderen voor Kinderen. En de deelnemers van het Junior Songfestival. Alles komt dan weer voorbij. Want dat is zo leuk aan een radiozender. Ja, daar hoor je de hele dag door muziek. Ja, dus ook na het peuteruurtje. En ook 's middags als je bijvoorbeeld thuis komt van school. Of na het voetballen. Of na je, noem eens even, na je zwemles. Het kan altijd. Voor nu wens ik je in ieder geval heel veel plezier vandaag met de dag. Ja, inmiddels is de zon een beetje gaan schijnen, maar ja, er zit nog wel regen op de ramen. Dus ik hoop dat die regen straks niet meer terug gaat komen. Zou toch wel jammer zijn. Ja, die regen die bewaren we mooi even voor de maand herfst. En dat, nou, dat duurt nog even, want de herfst begint officieel pas op 21 september. Nou, voor nu heel veel plezier vandaag en wie weet tot morgen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan. Ja? En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
1: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
1: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. En stop. En nu heel snel.

weer. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: stoppen.
1: Daar is er een bushalte, uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar was

0: Het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

Jullie zijn heel leuk. Groetjes, Floor.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma. Wat spreken we af voor morgen? 9 uur, Hallo Kids Radio natuurlijk.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluim. Wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Oh, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan met licht bezig en die nacht. En dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik niet vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
1: Ja. Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hey, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is het een zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Dag niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-minie-poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, gevier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee, één.
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, kijk, de zon is op. Het is wel licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroet voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
5: Ja. Zie je wel dat ik een goede heks ben? Oh, ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een ander verhaal.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Mais vous, je l'aime pipe. Mais vous, je l'aime pipe. Mais vous, je l'aime pipe. Mais vous, je l'aime pipe.
1: Verstoppertje. Vandaag spelen Woezel, Pip, Vlindertje en Buurpoes Verstoppertje. Pip vindt dat zij het allerbeste kan zoeken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
2: Ik ben het wel, want ik kan echt altijd iedereen vinden.
3: Oh ja? Nou echt niet. En wij gaan ons zo supergoed verstoppen dat je ons nooit gaat vinden. Hè, Buurpoes?
2: Haha, let maar eens op. Ik tel tot 100 en dan heb ik jullie zo gevonden. 1, 2, 3.
3: Nee, hier niet.
2: Wat lees je?
3: Nee, hier ook niet.
2: 11, 48.
4: Miauw! Miauw, Woezel, er ligt hier een bootje.
3: Ja, dat is een goede verstopplek. Kom snel, weg in. En nu plat op je buik.
2: 76, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
4: Waar zijn ze toch?
2: Dit is spannend, hè?
3: Ligt nou stil, joh.
4: Nou ja, hier ook niet.
5: Woezel?
4: Ja?
5: Kijk eens over de rand. Komt Pip eraan? Miauw?
3: Dat is opzij, Buurpoes. Nee, ik zie niks.
5: Wat zie je?
3: We zijn niet meer bij de kant.
5: Niet schommelen.
3: We zijn midden op het water.
5: Oh, help! Ik kan niet zwemmen. Miauw, miauw.
3: Nee, ik ook niet zonder bandjes. Hoe komen we nou terug? Buurpoes, ik ben zo bang.
2: Woezel! Ik kan ze nergens vinden. Misschien zijn ze wel helemaal de tovertuin uit. Huh? Vlindertje! Oh, gelukkig! Waar zitten jullie nou? Hè? Wat zeg je nou? Moet ik snel meekomen?
3: Help ons, Pip. We kunnen niet terug en we drijven steeds verder.
5: Oh ja, Pip. Wat goed. Trekken, Pip. Goed zo. Ja, harder.
3: Goed zo. Pip, je hebt ons gered.
2: Hij zat gewoon vast aan dit touw, suffies.
3: Wow, Pip. Wat knap dat je ons toch gevonden hebt. Je bent echt wel de beste vinder.
2: Nou, eigenlijk is Vlindertje dat hoor. Of niet zo'n Vlindertje? Jij eet vandaag Vlindertje.
3: Vlindertje, dat is een goeie zeg. Oké.
1: Nou, als je even niet oplet gaat het soms anders dan je denkt. Maar dat komt wel goed hoor. Dat kun je leren. Vraag maar aan Woezel en Pip.
0: Woezel en Pip!
6: Meer muziek, minder schermtijd.

0: superhit.
1: De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
2: Kom op en doe die sport aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
5: En dan doen we ook de koprol.
3: Ik

0: boss the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen cheat, maar je allemaal van hout. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch...

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En Tia

0: zoveel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje en Klein Duimpje wel.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik vind je heus wel, hoor. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein Duimpje, help!
2: Hier komen. Je bent al op te vreten.
1: Help!
2: Wat was dat? Au! Au! Hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hey! Kom jij eens naar beneden?
1: Nee.
2: Waarom niet?
1: Omdat u mij op wilt eten.
2: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
1: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
2: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
1: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
2: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
1: Wat is dat dan?
2: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
1: Haha, leuk verzonnen, hoor.
2: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
1: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak.
2: Nee hoor. Hoezo eigenlijk?
1: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
2: Oh ja?
1: Ze slaat woest met haar vleugels.
2: Dat is wel eng.
1: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
2: Ja, ik...
1: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
2: Nou, ik geloof toch dat ik me ga.
1: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
2: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip geloof ik af.
1: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
2: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
1: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak!
2: Huh? Mis ik soms iets?
1: Welterusten!
0: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou! Kokabouter, die had zich ook verstopt.
3: Buurtvrij! Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.

0: ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hi, ik hou echt van jullie. Doei.
2: Gaat zo door, hè?

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Kom, Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan wat

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit
2: en groetjes Vera.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Wind in de zeilen, muziek in de oren. Met Piet Piraat aan boord is het nooit saai. Schip ahoy!
1: De wereld van Studio 100.
2: Kom op en doe die spot aan.
3: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
2: Kom op en doe die spot aan.
3: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
2: Kom op en doe die spot aan.
4: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
5: We gaan in de spotlight voor publiek.
6: En dat doen we ook de koprol.

0: 100. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.

0: Marianne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: aan. Van Dirk Schelen en Tonky en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.
3: Ik

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: 1, 3, 3.
1: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Wank, wank, wank. Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dankjewel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend ervan doorging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
4: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijd op moeten wachten?
1: Laten we hem lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Jippie!
1: Zwemmen!
3: Waar zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet het net al zien.
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen. Gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt.
0: Kwak. Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Jo, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Hoera. Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven. Hé, jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
4: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
8: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eer je te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten.
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduusd op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bootje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je je thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echte eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Oh, je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Wow, wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg!
6: Ga weg!
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
0: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
8: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
5: Maar natuurlijk ben je dat.
9: Je bent een zwaan, net als wij.
10: Waarom blijf jij niet bij ons?
8: Bij jullie?
9: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
8: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
0: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: Ik ben de wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jippie, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
4: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot wit te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf raaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
4: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
4: Daar is onze mama!
5: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op. In de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal. Alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapen tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit, want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De zeven geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio. If I-

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was
1: een
0: pot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Ricky.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van vrienden, doei.
4: Ik ga jou vertellen.

0: Klasse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: Sticky, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Daan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.